0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog

0: Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats.

0: gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Lof.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the

0: 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Gerda, gaan wij ons zorgen maken dat we het niet goed gedaan hebben op het Eurovisie Songfestival?
1: Nee, we gaan ons geen zorgen daarover maken, want dat is eigenlijk een jaarlijkse gewoonte. Hè?
0: Nee, we hebben het weer niet goed gedaan. Hè? Hoeveel waren we?
1: De 21ste.
0: 21ste
1: zeker?
0: Van de?
1: 25.
0: Van de 25.
1: Maar
0: dus.
1: Het is beter, het heeft al slechter geweest. Hè? Maar ja, ze was niet de slechtste van de slechte.
0: Nee, ik vond het eigenlijk niet zo slecht. Maar ja, het was toch weer wat te verwachten dat het allemaal niet goed ging lukken. Het liedje dat gewonnen heeft, dat heb ik wel. Dat gaan we straks draaien. Hè, Bulgarije, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar we gaan er ons geen zorgen over maken. Hè?
1: Maar allee, ik weet niet. Die liedjes daar op dat Songfestival. Ik weet niet waar dat we om draaiden. Is dat om de liedjes? Of om de kledij? Of om het opvallend zijn? Ik weet het niet. Maar ik denk niet dat we het om de liedjes draaien.
0: Nee. We hebben het in ieder geval afgezet.
1: Ja.
0: We vonden het niet zo geweldig, in ieder geval. Zo, hey, goedemorgen allemaal. Het is 9 uur voorbij hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Dat wil zeggen dat we er weer zijn voor Hallo Weekend. Gisteren werd dat allemaal gedaan door Stef Levenaert. Vandaag mogen wij aantreden, Gerda. We gaan de komende 3 uren weer fijne muziek draaien. Hè? Onze luisteraars kunnen ons daarbij helpen. Ik heb hier heel veel muziek klaarstaan, maar daar mag natuurlijk nog muziek bij van jullie. Jullie kunnen dat allemaal aan ons aanvragen, Gerda. En vertel jij maar eens even hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, dat kan natuurlijk via onze Facebookpagina. Daar staat al een plaatje klaar waar dat je het kunt onderzetten. Dat kan via onze website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app en het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Ja, 0469-1883-60. Jullie hoeven niet per se op de radio. Jullie kunnen jullie verzoekje ook gewoon doorgeven aan Gerda. Zij noteert dat hier allemaal netjes en we draaien jouw verzoekplaat. Wil jij het zelf graag live op de radio doen? Dat kan uiteraard ook. Hè? 0469-1883-60. Dus laat maar komen jullie verzoekplaten. We draaien ze allemaal voor jullie met heel veel plezier. Tot en met 12 uur hier via radionova.be. En oftewel via je internetradio. En als jullie daar zin in hebben, meekijken kan in onze studio. Dat kan allemaal via onze website. Even doorklikken naar de videostream. Goedemorgen.

0: Ja, ze was niet alleen zangeres, hoor, ze was ook nog actrice. Ze heeft maar liefst 5 solo-albums opgemaakt, maar is vooral bekend vanwege haar samenwerking met andere artiesten, waarvan Meat Loaf waarschijnlijk de allerbekendste is. Dat was uiteraard Ellen Foley, What's the Matter Baby. Gerda, er zijn al verzoekplaten binnengekomen. Hè. Vertel eens. Voilà, wacht, je stond nog niet op, ik ga het nu doen. Nu mag je.
1: Ja, Marleen Koppes die stuurde dus al een berichtje. Dag Ruud en Gerda, graag een plaatje van Freddy Breck. Dat voor mijn man Theo, een zoon Andy Gijs en iedereen die ik ken of vergeten ben. En voor het ganse Radio Nova-team, jullie zijn een toffe zender. Wel, dat horen we graag, Marleen.
0: Ja, dat horen wij inderdaad graag. Ik heb een hele leuke medley gevonden van Freddy Breck. Goedemorgen allemaal.

0: Gerda was spiksplinternieuw. Deze nieuwe single voor Michael Lanzo en het nummer dat heette Waarom jij, een plaat die we de komende week nog wel vaker gaan draaien hier op Radio Nova. En dat doen we allemaal in Lunch met Ruud. Gerda, ik heb vanmorgen nog een... Ik had het gisteren eigenlijk al gezien, maar ik wil het er met jou toch heel even over hebben. Heel kort. De Franse politie doet een opvallende waarschuwing. Men waarschuwt voor de hertjes op de wegen, op de autosnelweg.
1: Ze zijn dronken, hè?
0: Ja, inderdaad. Ze zijn dronken. En hoe zou dat komen, hè? Ja, dat weet jij. Je hebt het waarschijnlijk gelezen.
1: Nee, ik heb het niet gelezen, maar ik denk dat ze fruit gegeten hebben.
0: Inderdaad. Fruit, bladeren, takjes en dergelijke, die al heel lang in de bossen en dergelijke liggen. Ja. En die gaan fermenteren of zoiets. En die maken alcohol aan. Er staat een filmpje bij van een hertje. Eigenlijk wel een klein beetje zielig om te zien. Maar inderdaad, het beestje is dronken en draait rondjes, valt om en dergelijke. Ja, het viel mij op. Ik vond het een zeer opmerkelijk bericht dat hier dat het gisteren was in de krant stond. Dus Gerda, verzoekplaten hebben we nog niet echt recht. Straks nog eentje voor Marleen Koppens.
1: Ja, ik heb er nog eentje.
0: Hè? Nog eentje, dat gaan we zo meteen draaien. Eerst gaan we nog even deze beste man op jullie loslaten. Inderdaad, dit is Tom Jones. Goedemorgen allemaal. It's not unusual.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova. Goed.

0: Ja, ik wilde eigenlijk eerst Fire draaien, maar dat nummer dat was voor mij dan weer iets te rustig. Dus kozen we uiteindelijk voor deze I'm So Excited. Dat waren de Ponty Sisters. Gerda, vertel eens even, want er zijn nog wat verzoekplaten binnengekomen die we moeten draaien.
1: Ja, ik kreeg een bericht binnen van Maddie de Smet en zij schrijft: graag een plaatje van Mutt, The Secret That You Keep, voor alle luisteraars en het ganse Novak.

0: echt pittige nummers, hè? Zoals onder andere Tiger Feet Dynamite. Hun eindejaarsklassieker is er natuurlijk ook. Lonely This Christmas, maar dat kunnen we nu natuurlijk niet draaien. Maar ik vond dit ook wel eens een leuk nummer. Je hoort het niet al te vaak. De formatie Mutt en The Secrets That You Keep. Een plaat die we draaiden op verzoek. Gerda, de Facebookpagina, redelijk belangrijk voor onze radio. We zitten met heel veel Facebook-luisteraars. Dat is heel plezant. En elke dag op onze Facebookpagina komen er jarigen op. Vertel eens, hè.
1: Ja, gisteren was Simon Keizer jarig en hij is 42 jaar geworden. Dus Simon Keizer, beter gekend van het duo Nick en Simon. Maar sinds een tijdje, in 23 eigenlijk, zijn ze gestopt om samen te zingen. Maar Simon Keizer is alleen doorgegaan.
0: Ja, ik heb van de week nog berichten zien binnenkomen via Facebook. Het zal wel fake news zijn, waarschijnlijk. Maar het zou mogelijk zijn dat de jongens met elkaar eraan het praten zijn.
1: Oh, dat ze maar terug weer beginnen.
0: Om samen nog wat muziek te gaan maken. Maar ik weet natuurlijk niet of dat het waar is. Want tegenwoordig, alles wat op die sociale media verschijnt. Ja, je moet het altijd met een korreltje zout nemen. En Simon Keizer, een tijdje geleden had hij een hele nieuwe plaat uit.

0: Je hebt er altijd wel een klein beetje een boontje voor gehad, hè Gerda?
1: Ja, dat is, ik ben echt wel fan. Ja.
0: Jij bent echt fan van Simon Keizer, van Niek en Simon. Jij kan die muziek wel smaken. Wel, Niek en Simon, we moeten ze straks misschien nog draaien in de loop van het programma. Gerda, ik heb gistermiddag toch nog even tijd genomen, zoals ik wel vaker doe, om wat nieuwe muziek bij elkander te sprokkelen. We hebben daar straks de nieuwe Michael Lanzo al gedraaid, maar ook Danny Fabri heeft een nieuwe plaat uit. En die hebben we gevonden en die zou ik heel graag willen draaien. Het nummer dat heet Zoveel, Zoveel Mooier.

0: Ja, straks hebben we natuurlijk nog veel meer nieuwe muziek voor jullie uit België, uit Nederland. Jullie horen het in de loop van deze uitzending bij Radio Nova. Hallo weekend, tot en met 12 uur. Een programma waarin jullie contact ook kunnen opnemen met onze studio via 0469 18 83 60. En zo deed ook dat Jurgen. Jurgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Jurgen?
1: Toch iets beter met mijn kleine teen.
0: Ja, hij had last van uw kleine teen. Wat is er gebeurd, hè?
1: Ah ja, ik was tegen de zitten gelopen, tegen de poot van de zitten gelopen.
0: Oei.
1: En hij is gekneusd.
0: Gekneusde teen. Dat kan pijn doen, hè?
1: Ja, dat kan pijn doen, ja.
0: Weet je wat je moet doen, Jurgen? Goed rusten, lekker in de zetel en luisteren naar de muziek van Radio Nova. Dan gaat het volgens mij allemaal dik in orde komen.
1: Ah, dat zijn mijn zieken aan het doen.
0: Ah, oké. Zeg, Jurgen, vertel eens, hè. Wat kan ik voor jou doen?
1: Ik ga het aan Lieke vragen van Kalispera van Griekenland.
0: Ja, Kalispera Griekenland van Lindsay en Laura Lin. En voor wie mogen we dat allemaal draaien?
1: Speciaal voor mijn vrouwtje Karin.
0: Ja.
1: En voor het Radio Nova team.
0: Dank u wel.
1: En voor Martin en Ruffin. Mm-hmm. Voor Godlief en Pierre. En de mensen die ik allemaal nog vergeten ben.
0: Ah, oké, dan heb je direct iedereen gehaald, Jurgen. Hè? Dan kunnen we niet mis zijn, hè? Toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is juist.
0: Zeg, Jurgen, mag ik jou heel veel beterschap wensen? Doe het lekker rustig aan, dan gaat het allemaal wel in orde komen. En we gaan jouw plaat draaien op de radio.
1: Ik kan dat zeker doen.
0: Oké, zeg tot de volgende, hè, Jurgen.
1: Tot de volgende.
0: En de groeten aan Karin, hè.
1: Ja, ik kan dat zeker doen.
0: Ja, salutjes, hè. Ja. Dag, Jurgen. Salutje.

0: Gerda, dat klinkt heel aantrekkelijk. Op vakantie naar het zuiden.
1: Ik denk dat Karin en Jurgen daar naar aan het uitkijken zijn, want die vertrekken binnenkort naar Griekenland.
0: Ja, Kalispera, Griekenland, dat waren Laura Lin en Lindsay hier. Een plaat die werd aangevraagd door Jurgen. Gerda, daar werd er straks nog een plaat aangevraagd.
1: Ja, Marley Koppels die stuurt traditiegetrouw eigenlijk een beetje twee verzoekplaten.
0: Ze mag er 10 sturen ook. Kan geen kwaad.
1: Dus, en ze had er nog eentje gevraagd van een plaatje van Johnny Jordaan en Tante Leen met Tulpen uit Amsterdam. En dat is voor alle eenzame en zieke mensen en voor het ganse Radio Nova-team.
0: Ja,
1: maar...
0: ja, ik ben gaan zoeken achter Tulpen uit Amsterdam. Daar hebben heel wat mensen dat gezongen. Ik heb het origineel ook gevonden. Ik heb ook een versie gevonden van Johnny Jordaan. Maar dat is van kwaliteit niet echt denderend om te draaien op de radio. De kwaliteit is eigenlijk heel slecht. Dus ik heb gekozen voor het enige echte origineel. En het komt uit de eindjaren 50. Het wordt gezongen door...

0: Gerda heeft hier afgelopen week nog een heel leuk bosje gekregen. En Gerda, de tulpen, hè? Ik weet niet of dat ze uit Amsterdam kwamen, maar in ieder geval...
1: Kwamen uit de tuin.
0: Ze kwamen uit de tuin, inderdaad. Dit werd aangevraagd door Marleen Koppens, Herman Emming, Gerda, die later nog het televisieprogramma Wie van de Drie presenteerde uit Nederland. Allemaal heel lang geleden, maar hij maakte dus ook muziek. Ik moet naar de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Dag, Karin. Hoe is het ermee?
2: Oh, heel goed met mij.
0: Heel goed met u. Met Jurgen iets minder, die heeft last van zijn kleine teen, hè?
2: Ja.
0: Dus dat wordt in de watten liggen vandaag.
2: Dat doe ik zeker, hè.
0: Maar dat doe jij volgens mij altijd wel, hè?
2: Ja.
0: Zeg, Karin, vertel eens, hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
2: Ja, dat plaatje, dat is voor mijn man dan, Jurgen. Ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn. Ook voor Rufin en Martin. En ook voor het lieve Pierre en ook voor het hele Radio Nova team.
0: Oké, dankjewel. Dat waren ze?
2: Dat waren ze, ja.
0: Oké. Zeg, jij vroeg achter Rita de Neve de allereerste keer. Die zal er vast wel zijn als ik daar heel veel moeite voor doe. Maar ik moest heel snel zijn, dus ik heb de versie van Laura Lynn. Is dat ook goed?
2: Dat is ook goed.
0: Ja. Oké, dan gaan we hem draaien. Zeg, Karin, maak er nog wat leuks van vandaag.
2: Dat ik zeker doen.
0: En tot de volgende keer, hè.
2: Tot de volgende.
0: Ja, dag Karin. Salutjes, hè. Tada.
2: Ja,

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

Ja, ja, helemaal gedraaid deze Samantha. Ze zong van over een leven vol muziek. En dat heeft ze inderdaad gedaan. Hè. Heel wat klassiekers opgenomen. Zoals onder andere Eviva España. En gaat u zo maar verder. Ja, toch in de kop, op de kop van de krant deze morgen. Dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. En we hebben jullie dat beloofd. Dat we dat nummer nog zouden draaien hier vanmorgen op de Radio Dol. Dat gaan we doen aan het einde van dit eerste gedeelte. Dus de winnares van het Eurovisie Songfestival, Dara. En het nummer dat heet Bangaranga. Wel, we draaien het hier nog. Heb je trouwens nog je platen in gedachten? Laat het nog vlug weten. 0469-1883-60. Stuur even een bericht via onze Facebookpagina. Gerda heeft daar een bankkaarten klaargezet. Jullie kunnen daar jullie verzoekplaat ingeven. Of jullie kunnen jullie plaat ook doorsturen via onze website. Rechts onderaan staat een icoontje klaar. Klik daar even op. Dan komt het hier bij ons allemaal binnen. En dan draaien wij jullie favoriete muziek hier op de radio. Dit is de winnares van het Song Eurovisie Songfestival 2016.

0: Ja, Gerda, misschien nog vlug even voor 10 uur jouw mening.
1: Wel, ik vind het wel een leuk tempo zo.
0: Het tempo staat jou wel aan, maar of dat dit dan echt... Ja,
1: leuke beat zo.
0: Of dat dit dan echt de winnaar was, ja, ik weet het niet. We laten het aan de luisteraars. In ieder geval, dat was de winnares van het Eurovisie Songfestival Bulgarije. De zangeres Dara en het nummer dat heette Bangaranga. Wel, dat hadden we inderdaad wel in de gaten. Het is exact 10 uur, tijd voor het nieuws.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
3: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva-Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die

ze zijn allemaal even plezant om te draaien op de radio, hoor. Deze hele fijne nummers van Robert Pater. En dat allemaal in een hele leuke medley. En dat hoorden jullie allemaal aan het begin van deel 2. Alweer al deel 2 van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova.

Jawel, we hebben weer een heel uur lang om jullie muziek te draaien. 0469 18 83 60. Jullie kunnen een bericht sturen via onze website, via onze Facebookpagina. Als jullie graag een plaat willen horen, jullie mogen dat live doen op de radio. Maar jullie mogen dat natuurlijk ook allemaal vertellen aan Gerda via 0469 18 83 60. Goedemorgen allemaal, we gaan vlug verder. Pretend

0: Ja, eentje om mee lekker wakker te worden. Dat is met deze plaat wel gelukt, denk ik dan, van Elvin Starters. En dat wel met Pretend. We gaan naar onze telefoon. Goedemorgen, Irene.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Klaar en duidelijk. Goed wakker?
1: Ja, maar slecht weer, hè.
0: Ja. Het is heel slecht weer. Het zou voor heel de dag zijn, Irene.
1: Het zou wel.
0: Dus, maar, heb jij het nieuws of het weerbericht gezien voor de komende week?
1: Ja, dat gaan ze doen bakken, hè.
0: Inderdaad, het gaat naar het schijnt. Ik heb gisteren zelfs horen zeggen dat het volgend weekend zelfs 30 graden zou kunnen worden.
1: Ja, zal
0: ik vind,
1: wel.
0: Eerlijk, ik vind dat niet zo erg.
1: Ik ook niet.
0: Laat maar komen, een lekker zonnetje. We hebben al genoeg regen gehad, dus...
1: Ja, het zal wel.
0: Ja, lijkt me wel tof, hè. Zeg, Irene, vertel eens, wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Aan plaatje, te vragen.
0: Ja, het is een beetje een moeilijke bevalling. Jij hebt van de week op de radio hier een liedje gehoord van Danny De Maro, samen met nog iemand. Maar je kent de titel niet, hè?
1: Nee, ik kan de titel niet.
0: Gerda gaat haar best doen. Ik ga ook mijn uiterste best doen om te kijken of dat we nog iets van kunnen vinden. Maar we hebben wel een andere nummer van Danny De Maro gevonden.
1: Ja, dat is ook goed,
0: Santa Maria. En voor wie mogen we dat allemaal draaien, hè?
1: Ja, eerst en vooral voor mijn dochter, Snora. Voor Olivier en zijn vriendin. Ja. Voor heel mijn familie, vrienden en kennissen. Voor heel het Radio Nova-team. En ook voor allemaal eenzame en zieke mensen. En ook niet te vergeten, Martin en Ruffin.
0: Oké. Hebben iedereen gehad?
1: Ik denk het wel.
0: Oké. Zeg Martin, Irene, mag ik jou een hele fijne zondag wensen? Hè?
1: Dank u wel.
0: Geniet nog een beetje van ons. Ja.
1: En voor jullie ook.
0: Ah, dankjewel. Zeg geniet nog van je zondag. Bedankt voor bellen en graag tot een volgende keer, hè?
1: Ja, dag Ruud.
0: Ja, en Danny De Maro met de andere zanger of zangeres. We gaan ze gaan zoeken en proberen nog te draaien.
1: Ja, het is goed.
0: Oké, tot de volgende keer, hè?
1: Ja,
0: dan nu.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

dat was een Vlaamse klassieker van heel lang geleden, uiteraard gezongen door Salem Segers en Verlaat Me Nooit. We willen toch even de mensen die er wat later zijn bijgekomen vandaag even op attent maken. We willen jullie even een goede morgen wensen. Welkom bij Radio Nova. We doen Hallo Weekend tot en met 12 uur en in dit programma zijn wij helemaal klaar voor jullie. Wij draaien jullie verzoekplaten. Groeten, verzoeken, het kan allemaal. 0469 18 83 60. Als jullie graag dat aan Gerda doorgeven, zodat wij dat hier even afroepen op de radio, dat kan. Jullie mogen dat natuurlijk ook live doen, maar jullie kunnen jullie verzoekplaten ook aanvragen via onze website, via de Radio Nova app, via Facebook. Het kan allemaal. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Ja, nieuwe muziek uit Nederland. Het is wel een nummer dat we al kennen, maar ook Sineke heeft deze plaat opnieuw opgenomen. Het nummer dat heet Ik Doe Wat Ik Wil. Nou, dat is hier op de radio eigenlijk ook zo. Hey, goedemorgen allemaal.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, dat was de klassieker. Hè? En bij Radio Nova horen jullie die natuurlijk heel veel. Dat was Los Bravos en Black is Black. Gerda, ik heb begrepen dat de vriendjes van de familie aan het luisteren zijn naar onze radio.
1: Ja, onze vriendjes Thibaut en Marcel, die zijn aan het luisteren naar ons. En voor ons zijn dat altijd ons klein snollebolletjes.
0: Inderdaad.
1: Dus gaan we vooraan een plaatje draaien. En ik zou zeggen, Marcelleke, geef er haast op, hè, jongen.
0: Oké, we gaan een plaat draaien voor de twee jongste luisteraars van Radio Nova. Ze wilden graag een plaatje. Snollebolletje.
2: Dan wordt het weer een feestje.

0: Ja, dan krijgen we ook gelijk filmpjes toegestuurd dat men allemaal volop aan het dansen is. Marcel, nog in zijn pyjama volgens mij.
1: Ja,
0: is,
1: met de poep achteruit.
0: Heerlijk aan het meedansen met de muziek van Radio Nova. Voor Marcel en voor Thibaut, deze snollebolleke.
1: Ja, en ik kreeg hier al een berichtje van Assepoes, oftewel Chris uit Tongerlo.
0: Ja.
1: En die schreef ook al... Top, het snollebolleke.
0: Ah, kijk eens. Zeg, ik heb nog wat nieuwe muziek gevonden. Een man uit de streek, Frank van Damme. Hij heeft ook inderdaad een nieuwe plaat uit, een nummer dat we kennen. Dit wordt een...

0: Ja, zeg dat dus aan u.
1: Ja, dit was dus Frank van Damme, maar dit wordt een avond. En ja, ondertussen...
0: Ik ben een koekje aan het eten.
1: Ondertussen krijg ik hier ook nog een berichtje binnen van Thibaut en hij vraagt... Wil je ook nog een plaatje draaien voor, van jouw kleinkinderen, dus van Thibaut en van Marcel, voor de allerliefste opa, oma en meter?
0: Ah wel, dankjewel Thibaut, Marcel, voor het aanvragen van jullie plaat. We gaan hem draaien, hè. Deze welbekende van Marco Schuitmaker. Wilde jij nog iets zeggen? Nee?
1: Nee.
0: Oké, we gaan hem draaien.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
0: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Ja, ik heb zo'n klein beetje het gevoel dat ze de komende zomer met deze plaat de podiums gaan bestrijken. Hè? Gerda, de nieuwe plaat voor de Romeo's. Ik zag jou maar even. Vertel het maar Gerda. Er moest nog het een en het ander gebeuren. Wij moeten nog platen draaien op verzoek.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een berichtje binnen van Isabel Steenbeke. En zij zegt, ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn ouders. Er is geen sprake van er is geen speciale reden of een jubileum, maar ik wil ze gewoon laten weten hoe ontzettend blij ik ben met ze en ze bedanken voor alles. Graag een plaatje van Semino Rossi en je mag zelf kiezen, Ruud.
0: Ik heb er eentje gekozen, een hele mooie. 1000 rozen, vuur die!

0: Ja, Gerda, ik denk wel een toepasselijke, hè? Aangevraagd door Isabel, speciaal voor de ouders. 1000 rozen vuurdig. Dat was Cimino Rossi hier bij Radio Nova. Wil jij net als Isabel jouw favoriete plaat hier op de radio? 0469-1883-60. Een bericht via de Radio Nova app, via onze website, via de Facebookpagina. Het kan allemaal. Ook Ilske de Bakker heeft contact opgenomen. Gerda, vertel eens.
1: Zij schrijft: goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Pietje Thomassen, Mijn Droom. Voor jullie, voor Stefke en Carla, voor Frank de Groef, voor Jantje en Anja, voor Irene, Nora en zoon Olivier en vriendin, alle DJ's en medewerkers van Radio Nova en alle luisteraars.

Ja, wat een mooie plaat, hè? Aangevraagd door Ilseke de Bakker. Ze liet die plaat draaien voor heel wat luisteraars hier bij Radio Nova. Pietje Thomassen, het nummer dat heette Mijn Droom. Gerda, ik heb nog wat nieuwe muziek gevonden. Bart Kajel heeft een nieuwe plaat uit. Ja, doe jij maar heel even niezen, maar doe het niet te hard, want anders genieten de luisteraars. Genieten de luisteraars mee. Ik heb nog wat nieuwe muziek gevonden. Bart Kajel heeft een nieuwe plaat uit en het nummer dat heet Zot Verliefd. En dat gaan we eens draaien hier op de radio. Goedemorgen.

0: Ja, ja, een nieuwe Bart Kael. Hij is zot verliefd. Een single voor de komende zomer. De zomer van 2026. Zo, we gaan naar het einde. Gerda van deel 2 alweer al. Zometeen na 11 uur gaan we verder.
1: You've done.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment,

0: Ja, dan komt er nog een heel klein stukje aan dat er zeker bij hoort. Hij komt eraan, hoor. Voilà, zo hebben we dat helemaal gedraaid. Dat was een fijne plaat van Matchbox. Dat was Midnight Dynamos. Zo Gerda, welkom terug. Daar zijn we voor deel 3. Hallo weekend hier op de zondagmorgen. En we zijn op jacht achter een nummer van Frank van Damme, Trots op jou. Die Trots op jou, die kennen we. We kennen dat nummer, maar niet van Frank van Damme. Dus ik heb hier enkele hulplijnen ingeschakeld. We zijn het nummer aan het zoeken. En mocht dat lukken, gaan we dat natuurlijk draaien. En anders zal het een andere Trots op jou worden van een of andere artiest. Maar we hebben het nummer wel, maar ik ga toch proberen die Frank van Damme hier in huis te krijgen. Dus dat voor zometeen.
1: Even geduld ook zijn.
0: Ja, heel even geduld. Het komt allemaal in orde. Maar wij hebben ook nog een bericht gekregen van Christian Doekers.
1: Ja, inderdaad. Christian Doekers die stuurt ons: dag Gerda en Ruud, graag een plaatje voor al mijn vrienden, ook voor jullie team en de mooie muziek. En niet te vergeten voor Jeffke. En ze zegt: ah wel, kies er maar eentje voor mij. En ja, voor een puifbeest moet je eigenlijk een... ja, iemand hebben die ambiance muziek maakt.
0: Ambiance muziek. En dan kwamen wij eigenlijk al heel vlug terecht bij Sam Goris, hè?
1: Ja.
0: Sam Goris heeft een nieuwe plaat uit en het nummer dat heet Rak.

0: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
1: Zeker.

0: En Spiksplinter nieuwe Sammy Moore hier bij Radio Nova. Zijn allernieuwste plaat, ook de videoclip die erbij hoort, is uit of gaat binnenkort uitkomen. Dus dat moeten we in de gaten houden. Dat was Te Jong Om Stil Te Zijn. Ja, Gerda, vertel het maar eens.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Greta en Johan. En zij schrijven: zou het mogelijk zijn om een plaatje te draaien van Frank van Damme, Trots op jou? Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was op mijn verjaardagsfeestje gisteren in de Comeback. Het was weer een geslaagd feestje, ook Frank van Damme. PLM Sound, Geert, Josian en Mario van de Comeback, dikke merci. We hebben natuurlijk een klein probleem.
0: Ja.
1: Wij hebben de plaat van Frank van Damme, vinden wij wel terug als live optreden, ja. Maar die kwaliteit is
0: ja, dat
1: niet...
0: kunnen we niet draaien. Dus Frank van Damme heeft dat nummer niet origineel uitgebracht. Laat het ons zo stellen. Ja. Hij zingt dat wel op feesten en dergelijke. Maar het nummer heeft Frank nooit uitgebracht als MP3. Dus dan kunnen we dat hier ook niet draaien op de radio. Het nummer Trots op jou. Natuurlijk hebben we wel een andere Trots op jou. Dus we hopen, beste Greta en Johan, dat... dat dit nummer ook goed is. En als jullie heel graag willen, willen we gerust nog wel een Frank van Damme draaien na dit nummer. He? Gaan we dat zo doen?
1: Ja.
0: Oké. Trots op jou. Trots op jou.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
3: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

0: gelijk, heb er als klein manneke nog op gedanst.
1: Ja?
0: Ja, een foxtrotje. Ja, toen kon ik dat nog niet, lukt dat niet meer. Maar toen in de tijd, tijdens het uitgaan, tijdens zo'n balavond met een discotheek en dergelijke. Toen dansten wij nog op deze muziek.
1: Oh ja, maar wij dansten ook.
0: Daniel Boone, wat was het? Ja, Daniel Boone. En dat wel inderdaad met The Beautiful Sunday. Ja, Gerda, zometeen moeten we nog wat draaien van de radio's. Dat heb jij gevraagd. Daar heb jij een hele goede reden voor. We gaan het zometeen meegeven. Maar eerst heb ik nog een nieuwe plaat. Een nieuwe Billy Sommers.

0: Ja, stoute dromen, Gerda?
1: Ik droom niet.
0: Jij droomt niet, oké.
1: En als ik stoute dromen heb, dan zeg ik dat niet.
0: Inderdaad. Zeg, ik heb het jullie verteld, de luisteraars, afgelopen week nog. De zomer komt eraan en dan komen natuurlijk de artiesten met nieuwe muziek. Dit was de nieuwe Willy Sommers. Dit nummer dat heette De Eerste Keer.
1: Ja, ze zijn wel heel veel bezig. Het zijn er wel heel veel die nieuwe muziek
0: Ja, hebben. Maar dat is altijd. Als de zomer eraan komt, ze willen allemaal heel graag op dat podium daar staan. Hè? Ja. Dit jaar allemaal in Middelkerken zeker. Ik denk dat Jean-Luc, of hoe heet die burgemeester daar? Middelkerken. Ik ben hem heel even kwijt. In ieder geval, hij heeft heel veel moeite gedaan en heel veel geld gegeven om Tienom te zien naar zijn stad te krijgen. En dat is hem gelukt. En dan gaan daar enkele dagen gaan ze daar opnemen. Dus dat is inkomsten en dergelijke. Jean-Marie de Dekker.
1: Jean-Marie.
0: Ja, daar was hij. Gerda, vertel eens. De radio's. Waarom moeten wij de radio's draaien?
1: Wij moeten de radio's draaien. En dat heeft de reden van Ronnie Mossuze. Die is jarig. En die wordt 55 jaar. En Ronnie Mossuze kennen wij dus ook allemaal van, als lid van de radio's. En dat was dan nog tezamen met zijn broer Robert, die dan in 2000 overleden is. In 1993 stapte Ronnie wel uit de band. Heeft hij ook een solo carrière achterna gegaan. Hij trad op als Ronnie Mo.
0: Ja.
1: En... ik vind dat we nog moeten een nummertje draaien van de radio's eigenlijk.
0: Weet je wat Ronnie Mossuze op dit moment ook doet? Hij is ook radio-dj. Hij werkt ook voor de radio. Hij doet wat radioprogramma's aan elkaar praten. Dat doet hij op dit moment ook. Ga niet zeggen welke radio, maar in ieder geval, hij doet wel wat.

0: Kan jij dat, Gerard?
1: Rietepetit.
0: Inderdaad, Jackie Wilson hier op de zondagmorgen. Goh, we hebben nog een klein half uurtje in dit programma Hallo Weekend. We gaan zo meteen nog eentje draaien op verzoek maken. Gerard, zullen we even een drankje doen? Wat dacht je daarvan, hè? Een drankje. Een lekker glaasje koele witte wijn. Ken je dat, DJ?
2: Nee?
0: Het is van David van Dijk. Oké. We gaan eraan beginnen. Een glas koele witte wijn. David van Dijk in Hallo Weekend.

0: Nou wel, dat heeft gesmaakt. Een glas koele witte wijn, dat was David van Dijk. Gerda, op de valreep nog een verzoekplaat. Vertel.
1: Ja, Irene die belde nog eens om een plaat laten te draaien van Frank Galan en Sandra Kim. Door veel van mij te houden. En dat vraagt ze aan, omdat haar zus, die overlaatst overleden is, dat die dat zo graag hoorde.
0: Oké, we gaan het draaien.

0: werd aangevraagd door Irene en Gerda, deze plaat. Hè?
1: Ja, ja.
0: Door veel van mij te houden. Inderdaad, Sandra Kim en Frank Galan hier bij Radio Nova. We hebben nog heel even. Hebben jullie er nog eentje in gedachten? Heel snel zijn.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: het is een nummer dat ik afgelopen week nog eens een keertje tegenkwam. En Dag bij mezelf, die houden we voor zondagmorgen in Hallo Weekend. Terug in de tijd was dat. Zo heette dit nummer in ieder geval van André Hazes. Gerda, ja, we hadden het eigenlijk ook wel beloofd, maar jij wilde nog heel graag Nick en Simon horen, hè?
1: Ja, ik vind nog een keer samen zo. Echt.
0: Nick en Simon samen op de radio, van heel lang geleden ondertussen
1: ja,
0: al.
1: Want maar dat is ook iets die niet verloren gaat. Zo.
0: Nee, het gaat niet verloren. En jij vroeg inderdaad achter het nummer Roos.

0: van Nick en Simon, dat was inderdaad Rosanne. Dat voor een plaat die ja, Gerda nog een keertje heel graag wilde horen op de radio. Gerda, het is over en uit. Het is voorbij. Het programma Hallo Weekend loopt op zijn einde hier op de zondagnamiddag. Heb jij de programmering voor vanmiddag nou klaarstaan? Ja, ja, ik dacht het al. Ja, ja, ja. Je bent goed bij de les. Vertel het eens.
1: Tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Beek.
0: Inderdaad, dus loop deze namiddag niet weg. Laat de radio lekker aanstaan via radionova.be. Oftewel jouw internetradio. Er komt nog redelijk wat leuke muziek op jullie af. Morgen vanaf 11 uur gaan we natuurlijk weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. En we draaien dan de quote van de dag. We hebben dan de quote van de dag. Jij komt deze week?
1: Ik doe mijn best.
0: Jij doet uw best, inderdaad. En we draaien natuurlijk ook de plaat van de dag. Dus morgen vanaf 11 uur zijn we hier op de radio. We wensen jullie nog een aangename zondag. Geniet van onze muziek en graag tot de volgende keer.
1: Dag allemaal.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïense drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Like a Virgin en recenter daar Funk Get Lucky. De band treedt nog altijd op onder de naam Nile Rodgers en Chic. Welkom hier op deze zondag 17 mei. We zijn weer toe aan een nieuwe aflevering in het land van de groot hier op jouw eigenzinnige radio. Dit is Wendy en Marloes, Chica's

Deze plaat, Zomerliefje, is een vrolijk en nostalgisch nummer van de Belgische keizer, ongetwijfeld Will Tura. Het nummer werd in 1977 uitgebracht en verscheen datzelfde jaar nog op zijn studioalbum Will Tura 15. Dit is Alia Balière, meteen een Franse plaat uit 1974. Tu t'en vas.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Barbara McNair, ze brak commercieel succesvolle singles uit. Midden de jaren 60 tekende ze bovendien bij het Konische Mountain label, waar ze hits scoorde als You Gonna Love Me Baby. Maar wij draaiden een plaat uit 1961, That's All I Want From You. Dit is Jan.

Deze plaat beschrijft het humoristische wijze van het leven van een ontzettende onhandige man met twee linkerhanden. Vanaf zijn geboorte gaat alles mis, zoals het per se of per ongeluk neerschieten van een kanarie van zijn vader. Je hoort hier Wim de Kraan, toch wel een hele grote hit in de hitparade van 1981. Ik kan geen kikker van de kant afduwen.

0: Met deze plaat is er geen volwaardige songtekst. In plaats daarvan hoor je gedurend het nummer een zangeres die op een fluisterende manier verleidelijke herhaaldelijke titel zingt. Kiss Me, Mi Amore. The Lovelets uit 1973. Dit is Wanda Jackson.
1: They

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

heerlijke klanken van de Loveless en de meezingers van Wiltura die we eerder bespraken, hoort Richie Poveri thuis in de absolute eredivisie van de Europese feel-good muziek uit jaren 70 en 80. Mi amore di te. Dit zijn de Bee Gees, More Than a Woman.

Tot op de dag van vandaag geldt het zwoele romantische lied als een van de meest herkenbare en geliefde muzikale hoogtepunten uit haar vroegere zangcarrière. Jackie Lafon, 1973, Parlami d'Amore. Dit is nog Johan Verminnen in de Rue de Boucher.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ook vandaag neemt Patrick de Groot je mee doorheen de muzikale wereld van het land van de Groot. Zondag 1-3 op Radio Nova. Dit is het.

Deze unieke popcorn vocal version werd een gigantische hit in Europa en verkocht meer dan 700.000 exemplaren. In de top 40 bereikt het nummer in de zomer van 1972 dezelfde nummer 1 positie. Welkom in het tweede deel hier bij Nova in het land van de groot op deze zondag 17 mei. Dit is helemaal iets anders, John Horton. Een droom van jou en mij.

Als 16-jarige scoorde hij in 1957 direct een van de bestverkochte singles aller tijden met Diana. Het nummer schreef hij over zijn onbeantwoorde liefde voor een ouder meisje uit zijn kerk. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit, maar wij draaiden hier Lonely Boy. We gaan nog niet naar huis, dat is een feit.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

Legendarische Vlaamse charmezanger die in de jaren 60, 70 en 80 uitgroeide tot een van de absolute iconen van het Vlaamse lied. Met zijn dandy-uitstraling en krachtige stem scoorde hij talloze hits die in het collectieve geheugen van Vlaanderen gegrift staan. Papi nummer 2, Jimmy Frey. Terug naar het jaar 1967, Louis Armstrong met What a Wonderful World.

Frank & Mirella werd in 1972 opgericht door Frank Mortiers. Hoewel ze aanvankelijk Engelstalige muziek wilden maken, werden ze ontdekt door de bekende producer Jack Jersey, die hen adviseerde om over te stappen naar het Nederlandse. Dat bleek een houden greep te zijn. Verliefd, verloofd, getrouwd. Dit is iets anders. Left Side, Like a Locomotion. Hey!

Stefan Jansen, hoewel gij opgroeide in een gezin waar men weinig met muziek deed en gij in zijn jeugd vooral bezorgd was om voetbal, ontdekte hij gaandeweg zijn liefde voor muziek. Geïnspireerd door André Gazes, mocht hij mee te doen aan de talentenjachten. Jij bent alles, Hanny en de Rekels, jij beloofde mij.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Eind de jaren 70 was Donna Summer de meest succesvolle vrouwelijke artiest ter wereld. Ze scoorde de ene na de andere gigantische hit. Let's Dance uit 1978, de soundtrack van de discofilm Thank God It's Friday, die haar een Grammy Award en een Oscar opleverde. Wij draaiden hier Love Is On Control. Ken je deze? Mireille Mathieu, Together We Are Strong.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I,

0: way.
1: Let Me Go, My Mary Ray, 1963, Charlie Rich, The Most Beautiful Girl uit 1973, was een absolute meesterwerk. Dankjewel om te luisteren hier op deze zondag 17 mei. We nemen afscheid van jullie met de plaat van Michael Alonso. Nog veel plezier met onze collega Patrick van Bever, want die krijg je alweer zo dadelijk hier met de muziekvitamintjes. En wij horen terug aanstaande dinsdag. Nog een prettige zondagnamiddag toe en tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. Krijg je

0: groot. Ja, Paulien, ze is enkele dagen geleden 24 jaar geworden. Deze Spring in 't Veld, deze opname kwam uit 2022 nog. Paulien was dit op je radio en dat met Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. We zijn vandaag zondag. Ja, inderdaad, ja, zondag 17 mei zijn we vandaag en het is net 3 uur geweest en dat betekent hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, alweer hoog tijd voor een nieuwe aflevering van een muziekvitamine hier, met al die leuke platen ook alweer in, zoals deze hier nu. Hier is Frans-Duits voor jullie en dat met Het leven, dat is veel te kort.
1: Alles

zo af en toe een heerlijke Franstalige plaat ertussen. Je hoort het ook hier elke dag weer bij Radio Nova. Je eigenzinnige uit 1972, Mike Brandt hoorde je. En dat met Rien qu'un larme. En wij hebben deze nog eens voor jullie opgezocht. Eentje uit 1983. U kent hem zeker allemaal nog wel. John Spencer. Hier is hij met Johnny Vergeet Mij Niet.

0: Ja, en na een plaat van de jaren 80, een plaat uit de 70er jaren. Ricky Gordon, 1974. Je hoorde hem met Such a Night. Zometeen hier op jouw radio, Ray Benjamin. En ga jij naar een ander toe.
1: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.
4: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

0: Ga jij naar die andere of blijf je bij mij? Dat was er een van Ray Benjamin hier op jouw zondagmiddag. En je weet het, de jaren 70 die komen regelmatig eens langs hier bij jouw eigenzinnige radio. Dus nu met andere woorden, ook hier in 1979 kwam Showbody Wody op de proppen met deze hier. Remember Them.
1: Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember.

0: Ja, het is er ook allemaal romantiek alweer dat je radio uitstroomt. Deze was van Christy deze keer en dat met Ciao Mi Amor. En wat hebben wij voor jullie klaar liggen? Wel, niets anders dan een plaat van Gary Hanger. Die komt eraan met Zomerlicht en daarna ook nog een terugblik alweer uit de 60 jaren. De Four Tops, die komen er ook zo meteen aan met Baby, I Need Your Lovin'.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.
3: Patrick van Beven.

0: Leuke meezinger, dat was John Heesakkers. En als jouw ogen niet meer spreken, ja, wat dan, hè? Zometeen Jack Jersey, die hebben wij ook nog even van onder een laag stof gehaald. Een hele dikke laag stof zelfs. Komt uit 1973, zometeen Jack Jersey dus. En Don't Break This Heart.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Nova.
3: U luistert naar...
4: Patrick van Bever.
5: Hij is zo sexy.
6: De stem waar iedereen gek op is.

twee dames die wij allemaal wel kennen uit haar repertoire is. Dat was Connie Neefs samen in de wet met Misha Mara. Deze keer in jouw muziekvitamine hier vandaag op zondagmiddag. Je hoorde ze met Super Medicijn. En dit hier, dit is een van die onvergetelijke platen van de jaren 80. Viola Wills en If You Could Read My Mind.

Ja, toch wel een leuke partyplaat. Het is trouwens ook zo getiteld. De partymix was dat van Birdie en ik heb de hele nacht aan jou gedacht. We gaan richting 4 uur toe. Ja, het einde nadert van deel 1 van deze aflevering van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. We gaan die afsluiten met Pascal Redeker bijvoorbeeld. En ik hou echt van alles van jou. Die heb je nog te goed hier voor 4 uur. En als we tijd over hebben, nog een stukje van de Kreuners en Ik Wil Je. Tot zometeen in deel 2 van deze aflevering van Muziek Vitamine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven
4: draait ze voor jou.
2: Voor jou.

Ja, ik kan het niet genoeg benadrukken, maar wat voor een platen worden hier elke dag weer gedraaid op jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, ja, als je er pas bij komt. We zijn net 4 uur geweest hier op deze zondagmiddag en we kregen er een als begin in deel 2 uit 1977. ABBA en Knowing Me, Knowing You. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn vandaag in deze aflevering van Muziekvitamine met Patrick van Bever. Elke zondagmiddag is dat van 3 tot 5 uur. Net na

Andy was dit van enkele jaren geleden en jij bent als de zonneschijn voor mij. En daarvoor hadden wij nog die heerlijke terugblik uit 1972 van Nicole Sandri. En dat met ra ra ra, hoe kan dat nou? Deze ken je misschien ook wel. Hier is Jan Man en niemand die is zo mooi als jij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ja, keer op keer toch wel heerlijke platen die deze man uitbrengt. Ik heb hem een paar keer aan het werk mogen zien. Frank Galan was dit. En dat met Tranen van een Engel. En wat dacht u eigenlijk van een Franstalig plaatje? Ja, veel te weinig volgens sommige luisteraars dat die gedraaid worden hier bij ons. Maar we proberen er stilaan toch wel een beetje verandering in te brengen. Wij gaan deze keer op de Franse tour met deze plaat uit 1963. Adamo is dat. En dat met Sans toi, ma.

0: Achtereenvolgens hier in deze aflevering van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. Je hoorde Joop en Ademloos Mooi. En daarvoor hadden wij nog die Franstalige plaat terug in de tijd naar 1963 met Adamo en dan met Saint-Toi Mamie. Wat dacht u nu van Trisha op je radio? Ja, zometeen is ze er ook weer bij met Als jij niet doet wat ik je vraag. Ja, dan zou er wel wat kunnen zwaaien, ja.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Trisha was dat van terug in de tijd. 2011 bracht ze dit nummer uit. Als jij niet doet wat ik je vraag. Ja, ik hoop maar dat wij het niet gaan uitzweten. Ik zou zeggen, Trisha die heeft ondertussen ook alweer een nieuwe single uit. Die zal je binnenkort wel horen hier op jouw eigenzinnige radio. Ook natuurlijk bij Radio Nova. Dit was ze met dat nummer uit 2011. En wat dacht u van deze hier? Die is nog iets ouder. Komt uit de beginperiode van de jaren 2000. Het is Bart de Donker en dat doet de liefde met jou. En daarna gaan we ook nog terug in de tijd naar de 70er jaren 1978. Zometeen hier op je Radio Exile. I wanna kiss you all over.

0: toch wel een terugblik die we allemaal kennen. Je krijgt er een beetje kippenvel van dit nummer. 1978, Exile hoorde je en I Wanna Kiss You All Over. Hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, gaan we stilaan maar zeker richting het einde van deze aflevering van jouw muziekvitamine. Maar ik heb nog een platen voor jullie en de eerste daarvan die ik nog voor jullie in petto heb, is er een van Dana Winner. Hier is ze, een plaatje van vorig jaar. Hier is Telo.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Dit is Nova. Radio Nova.

Ja, in het hart van Amsterdam. Wesley Klein die heeft zijn eigen streek even bezongen in deze plaat hier. Een gloednieuw nummer op jouw radio. Ja, het zit er hier bijna op natuurlijk, jouw muziekvitamine op deze zondagmiddag. Ik heb er mij net nog een lekkere tas koffie bijgenomen. En wij gaan onze laatste platen hier voor jullie uitzoeken. En eentje ervan, die heb ik toch al gevonden. Dat is deze hier van Lars Brands. Ja, dit is Vamos. Allez, vooruit.

enkele weken geleden heb ik nog naar een live optreden gaan kijken van David van Dijk. Dit was hij op je radio met een nummer dat uitgebracht werd in 2011. Je hoorde hem met Heel Mijn Hart. Dit was Muziekvitamine op jouw zondagmiddag. Morgennamiddag om 4 uur ben ik hier weer op deze plaats hier. En dat voor een aflevering op maandag van het Spitsuur. Ik zou zeggen, morgenochtend vanaf 7 uur zit onze collega Stef Levenaar hier weer klaar met die heerlijke leuke platen in de ochtend. En ik zou zeggen, heel veel plezier morgen ook weer met Radio Nova. En wat mij betreft, wij gaan eruit met deze van Joost en Europapa. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is
4: Nova
3: Radio Nova.

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio No.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
2: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
1: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jérémy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
2: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
1: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova. Radio.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.